is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. De Argentijnen speelden die verlengingen met een man minder na een rode kaart. Het was Ferran Torres die het verlossende doelpunt maakte aan het begin van de tweede verlenging. In Ekeren, in de provincie Antwerpen, is gisteravond een brand uitgebroken in een glasbedrijf. Dat laat de brandweer weten. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Enkele buurtbewoners moesten uit voorzorg wel even hun woning verlaten. Vandaag wordt er nog nageblust. De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw bestookt. Iran heeft naar eigen zeggen raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse vliegtuigen op een luchthaven in Jordanië. Ook Syrië en Kuwait zouden getroffen zijn. Het Amerikaanse leger had het op X dan weer over een nieuwe Amerikaanse aanvalsgolf op Iraanse doelen. Gisteren kondigde de VS al aan dat het zijn aanvallen zou opvoeren. En de dodentol door de zware aardbevingen van een maand geleden in Venezuela blijft oplopen. Er zijn nu al meer dan 5200 lichamen geborgen. Nog duizenden andere mensen blijven vermist. Hoeveel dat er precies zijn, wil de Venezolaanse regering niet kwijt. Volgens de Verenigde Naties gaat het mogelijk om 50.000 mensen. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkt de start, met nadien zon en een paar graden warmer, tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 68 Mike.

Don't Stop Believing met Journey. Welkom bij Melinda FM. Je weet dat we dus elke werkdag tussen 6 en 8 vroege vogels hebben hier bij Melinda FM. En uiteraard nemen we ook vandaag een kijkje wat er zo allemaal te doen is. MUZIEK.

Brothers on the Fourth Floor en Never Alone. We nemen Dick Smuiden onder handen voor deze week. Morgen is er zomertouren aan de IJzervallei om 19 uur en hebben we ook nog een avondmarkt vanaf 16 uur. De Apiro Babbel in Kaaskerke in Ten Paterschoven gaat door om 10.30 uur donderdag aanstaande. En de speelpleinwerking Zonnestraal is er een daguitstap om 7.45 uur vrijdag aanstaande. Ook de zomerse vrijdagen vanaf 20 uur voor Sint-Hubertus voor vrijdag. Zaterdag de kinderstreken, klim en klauter vanaf 13 uur. En zondag dan een kioskconcert met Madness Explosions vanaf 11 uur.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

In het begin van de jaren 80 was dit wel een hele grote hit voor deze Andy Borg en Adios Amor. Vandaag heb je Fate DT. Dat is een Nox pop-up bar die doorgaat vanaf 19 uur in de Oostendelaan in Milken.

Voilà, scoremeisje met Niels en Niels. Waar wij nog klaar liggen uit de jaren 90, Madonna. En straks nog deze van DJ Licious.

0: op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: De Dolly Dodgers en STOP, oftewel stop. Vanaf vandaag tot en met woensdag aanstaande wordt het Norman Park in Millekerken opnieuw omgetoverd tot één groot culinair paradijs tijdens het Hap Food Festival. Het is een groot food festival van België en het verwent je met heerlijke foodtrucks, exotische smaken, Belgische klassiekers, live muziek en entertainment voor jong en oud. Wil je meer informatie nemen? Kijk via hubfestival.be.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar moet

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. Argentinië moest die spelen met een man minder na een rode kaart. Een oververdiende overwinning, zegt voetbalanalist Janko Peekman.
2: Echt eenrichtingsverkeer van Spanje richting Argentinië. Argentinië speelde aanvallend echt werkelijk niks klaar. Sleepte wel nog verlenging uit de brandstek genoeg zonder één keer op doel te schieten. En dan was het toch Ferran Torres die daarin het verschil maakte. En die er heeft voor gezorgd dat Spanje de meer dan verdiende wereldkampioen is geworden.
1: Ook bij ons werd de match massaal gevolgd. In Heusden-Zolder bijvoorbeeld, daar waren een duizendtal Spaanse Belgen verzameld.
3: Ontzettend blij. We hebben hier 16 jaar op gewacht. Hij loopt al een paar weken rond met 2 sterren op zijn t-shirt. Ik dacht dat hij maar geen ongeluk brengt, maar kijk, vandaag weer wereldkampioen voor de 2e keer.
4: Het was tot het einde, maar dat is een feitse finale. Hè?
1: Trouwens ook een kleine opsteker voor onze Rode Duivels. Ze zijn in de kwartfinale uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen. En konden op dit WK als enige scoren tegen Spanje. Het was trouwens een chaotische WK-finale. Er waren enorme wachtrijen aan het stadion in New York, omdat er problemen waren met het ticketsysteem. Heel wat fans misten zo de start van de finale. De finale startte trouwens ook al 6 minuten te laat door het optreden ervoor. En ook de halftimeshow met onder meer Shakira liep flink uit. Daardoor duurde de rust 27 minuten, terwijl dat normaal maar een kwartiertje is. Bij een zware loodsbrand in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat laat de burgemeester weten. Gisterenavond begon het te branden in een loods in het midden van een veld. Het dak van het gebouw stortte in en daar zit asbest in. De brandweer bekijkt nu of en waar er asbestdeeltjes liggen. In de buurt zijn heel wat campings en woningen. In het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken. Op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez werd in minder dan 2 uur tijd zo'n 180 hectare verwoest door het vuur. 150 mensen moesten geëvacueerd worden. Ook op Corsica breidden de natuurbranden zich uit. En we gaan ons nieuws eindigen waar we het begonnen zijn, op het WK voetbal. Want de Spanjaard Rodri is uitgeroepen tot speler van het toernooi. Hij volgt daarmee Lionel Messi op. Ook de Spaanse doelman Simon viel in de prijzen als beste doelman van het WK. En de titel voor topschutter die gaat naar de Fransman Kylian Mbappé. Die maakte dit WK maar liefst 10 goals. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkt de start, met nadien zon en een paar graden warmer, tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 68 Mike.

Why Not Jazz. Ik heb ook nog zo'n leuk weetje voor vandaag als je niet weet waar naartoe te gaan. Je kan pétanque gaan spelen op het sportstrand van Middelkerk en dit vanaf 11 uur. En als je wint, dan krijg je je gewicht in wijn.

Vroege Vogels met Mike. Elke werkdag tussen 6 en 8.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Sign, Chill, Delivers, I'm Yours, de Boys Town Gang kregen we. Ga eens mee op een boeiende historische wandeling langs de zeerijk van Oostende en dit met een gids. Je mag ontdekken hoe het strand doorheen twee eeuwen evolueerde. De eerste badkarren en de exclusieve badcultuur tot het bruisende strandleven van vandaag. Ze vertrekken straks om 10 uur aan het Zeeheldenplein. Dat is aan de rustbanken in Oostende. De wandelroute dat is ongeveer 2,5 kilometer. En ze doen dat tot aan de Thermapalas in Oostende. De deelnameprijs bedraagt €10.

Voor degenen die het nog eens willen meemaken, het Rockabilly Rock and Roll Festival. Dat is nog altijd morgen, kan je erbij zijn in het Paalsteenveld in Bredene. En dit dan nog vanaf 14 uur.

0: Vastgoedhypotheek IMO Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMO Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMO Jo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

En dan gaan we nou eens naar de kerk in Sint-Pieterskapelle. Want daar is er eigenlijk tot 30 augustus met Echo's of a Line, daar tovert Nick Eervrink, de kerk eigenlijk om tot een indrukwekkende labyrint. Gele buizen die slingeren door de ruimte en vormen eigenlijk een zwevende architectuur waar je letterlijk doorheen wandelt. Het is een unieke kunstervaring aan de kerk van Sint-Pieterskapelle. De toegang is er gratis. Hij kan het telkens gaan bezoeken vanaf 11 uur.

Medusa, One Republic, Leonie en Fire. En dan heb je nog tot en met 31 augustus een leuke wandeling met Like Me. Je kan ontdekken gezellige plaatsen in Westende Bad en dit op een speelse en interactieve manier dan. De wandeling dat is ongeveer wel 5 kilometer en ze starten aan Villa Les Ypres. Heb je aan het einde van de wandeling de code gekraakt, dan wacht jou een uniek geschenk in het infopunt van Westende. En we maken morgen een nieuwe afspraak vanaf 6 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. Argentinië moest die spelen met een man minder na een rode kaart. Een oververdiende overwinning, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
2: Echt eenrichtingsverkeer van Spanje richting Argentinië. Argentinië speelde aanvallend echt werkelijk niks klaar. Sleepte wel nog verlenging uit de brandstreek genoeg zonder één keer op doel te schieten. En dan was het toch Ferran Torres die daarin het verschil maakte. En die er heeft ervoor gezorgd dat Spanje de meer dan verdiende wereldkampioen is geworden.
1: Ook bij ons werd de match massaal gevolgd. In Heusenzolder bijvoorbeeld, daar waren een duizendtal Spaanse Belgen verzameld.
3: Yes! Oh my god, Argentina naar huis!
4: Heel gelukkig, eindelijk en verdiend.
5: Heel blij.
6: Ontzettend blij, ontzettend blij. We hebben hier 16 jaar op gewacht.
7: Super, super, super blij. En viva Spanje!
1: Het is trouwens ook een kleine opsteker voor onze Rode Duivels. Ze zijn in de kwartfinale uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen en konden dit WK als enige scoren tegen Spanje. Het was trouwens een chaotische WK-finale. Er waren enorme wachtrijen aan het stadion in New York omdat er problemen waren met het ticketsysteem. Heel wat fans misten zo de start van de finale. De finale startte trouwens ook al 6 minuten te laat door het optreden ervoor. En ook de halftime show met onder meer Shakira liep flink uit. Daardoor duurde de rust 27 minuten, terwijl het normaal maar een kwartiertje is. De helft van de Belgen wil kroonprinses Elisabeth over 5 jaar al op de troon. Dat blijkt uit de grote peiling van onder meer VTM Nieuws en Halen. Elisabeth is trouwens ook de populairste van ons koningshuis. Royalty-watcher Wim de Handschutter legt uit waarom dat zo is.
8: Ze wordt als heel natuurlijk menselijk ervaren. Toch wel wat contrasterend met haar vader, koning Filip, die niet echt dat charisma heeft. En wat ook opvallend is, is dat ze steeds professioneler wordt gezien als iemand die heel ernstig en plichtsbewust is. Dat blijkt uit haar studies. En ze heeft het afgelopen jaar ook al aan verschillende belangrijke momenten in het koningshuis deelgenomen.
1: Denk dan bijvoorbeeld aan het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin. En de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is opnieuw papa geworden. Dat laat hij weten op X. Het is een jongetje met de naam Alec Neil. Het is kind nummer 4 voor J.D. Vance en zijn vrouw Usha. Ze hadden al 2 zoontjes en een dochter. Dat er nog kinderen konden komen, had hij eigenlijk al aangekondigd op een anti-abortusbijeenkomst vorig jaar. Toen zei hij dat hij meer baby's wilde in de VS. Bij deze. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperatuur tot 22 graden. Ook morgen bewolkt de start, met nadien zon en een paar graden warmer, tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

Frankie Goes to Hollywood en Relax. Ik zou zeggen, relax een beetje en luister naar de muziekdoos en Melinda FM 24 op 24 uur. Goedemorgen.

0: veranderd.
1: Het liefdesleven van Meteor loopt niet over rozen. Dat mag wel duidelijk zijn. Maar dit was nog een nummer van 4 jaar geleden en kijk ons nou. Nog meer Belgisch werk van Roland van Beek. To make my life beautiful.
2: The dawn creeps

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Kom deze zomer genieten van de gezellige folkloremarkt in de Cursaalstraat in Knokke-Heist. Ontdek er een sfeervolle mix van traditionele ambachten, kunst, visserij, marktkramen en lokale lekkernijen. Laat je verrassen door rondtrekkende artiesten, straattheater en een authentieke vakantiesfeer. Nu donderdag 23 juli, op donderdag 30 juli, donderdag 6 augustus en ook op donderdag 13 augustus. En dat telkens van 14 tot 18 uur. De toegang is volledig gratis.

Jean-Jacques Goldman is de naam en Je Marche Seul. En dan nog het weerbericht, ons geleverd door meteowart.be. Wel, het blijft meestal droog met opklaringen en wolkenvelden die vanaf de Noordzee binnenkomen. De maxima zullen weer het seizoensgemiddelde halen met hier en daar waarde rond 23 à 24 graden.

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Een Vlaamse hit. En het is geleden van 1993, Leopold 3 met een cover van The Maid of Orleans. En je hoorde volle maan. Hier is Kenny Rogers met dat prachtige nummer van hem, The Coward of the Can.

0: Belpop, jawel, en daar hoor je morgen nog meer van, want dan is het Nationale Feestdag. En Houston met hun jongste, Nooit Meer Zonder Jou. Ja, we zijn maandag vandaag, hè. Dan zou je denken van Lundi au Soleil van Claude François. Tot straks.
1: On regarde ta montre, il est déjà 8 heures.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem krijgt de komende jaren minder Vlaamse subsidies. Over 5 jaar gaat het om een besparing van ruim 600.000 euro, goed voor zo'n 5-6% minder. Voorzitter van de luchthaven Philippe Daan die reageert opgelucht omdat de vermindering beperkt blijft. In Kokseide zijn een 37-jarige en een 46-jarige man aangehouden na een poging tot inbraak. Alerte inwoners die merkten hun verdachte gedrag op, waarna de politiezone Westkust hen kon oppakken. De ministerraad heeft het nieuwe kader goedgekeurd voor de aanbesteding van een windmolenpark in de Noordzee. Daarnaast is beslist dat de eerste fase van het energieeiland ten laatste op 1 oktober 2031 operationeel moet zijn. Wat volgens de minister van Energie een belangrijke stap is voor de verdere ontwikkeling van windenergie. De Vlaamse Zwemfederatie die neemt afscheid van voormalig topzwemster Brigitte Becu. Haar contract wordt niet verlengd. Becu, 53 en afkomstig uit Oostende, was sinds het jaar 2023 actief binnen de Zwemfederatie. In Waregem melden zich dit jaar meer inwoners bij het OCMW, maar dat leidt voorlopig niet tot meer leefloondossiers. Het aantal daalt licht omdat veel gezinnen, ondanks het wegvallen van de werkloosheidsuitkering, nog voldoende inkomen hebben en omdat het OCMW sterk inzet op activering. In Kortrijk is voor het eerst een koppel getrouwd in de internationale rozentuin op Hoog Kortrijk. Jorilien Vliegen en Marwan El Arras die legden er hun geloften af tussen de kleurrijke bloemenpracht en noemen de locatie een uitzonderlijke plek om te trouwen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag zijn er veel wolken en lokaal wat gedruppel. De temperaturen die halen in Vlaanderen ongeveer 21 graden bij een matige noordenwind. Morgen, dinsdag, blijft het eerst bewolkt, maar later op de dag komen er ruimere opklaringen, al kunnen die aan de kust wat langer op zich laten wachten. De maxima die liggen morgen tussen 19 en 26 graden met opnieuw een matige noordelijke wind. Ook woensdag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op wat regen of een bui. Later wordt het woensdag opnieuw droger en verschijnen er meer opklaringen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden.

Prince and the Revolution, let's go crazy. Nee, we gaan helemaal niet gek doen het komende uur. We hebben koffie bij de hand en vooral, we hebben heel leuke muziek hier bij Melinda FM. Dus wees welkom.

Willy Sommers, het water is veel te diep. Het is rustdag vandaag in de Ronde van Frankrijk, voor ze morgen beginnen aan de laatste zware week, met onder meer twee keer beklimming van Alpe d'Huez.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf

En dan nog de avondmarkt. Wel, vandaag is er één. Vandaag maandag 20 juli. En namelijk op de Zeedijk in Milkerke vanaf 4 uur deze namiddag.

0: de Smiter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Tom Hiddleston is de naam en Sun in Her Eyes. Zometeen Roxy Music met In the Midnight Hour, maar eerst nog

Afrik Simone, die we nog kennen van Ramaya, weet je wel, die zomerhit van lang geleden. Dit was Playa Blanca en dit was de muziekdoos voor vandaag maandag. Heel graag tot morgen, nationale feestdag in België, 21 juli.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Emergency.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In het Kursaal van Oostende is nog tot 20 september de Zoo van de Toekomst open. Dat is de eerste volledige virtuele dierentuin van Europa. Het gaat dus om een digitale zoo-ervaring zonder kooien of dieren in gevangenschap. Opgezet door dierenrechtenorganisatie Gaia. De ministerraad heeft het nieuwe kader goedgekeurd voor de aanbesteding van een windmolenpark in de Noordzee. Daarnaast is beslist dat de eerste fase van het energieeiland ten laatste op 1 oktober 2031 operationeel moet zijn. Wat volgens de minister van Energie een belangrijke stap is voor de verdere ontwikkeling van windenergie. De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem krijgt de komende jaren minder Vlaamse subsidies. Over 5 jaar gaat het om een besparing van ruim 600.000 euro, goed voor zo'n 5-6% minder. Voorzitter van de luchthaven Philippe Daan die reageert opgelucht omdat de vermindering beperkt blijft. In Waregem melden zich dit jaar meer inwoners bij het OCMW, maar dat leidt voorlopig niet tot meer leefloondossiers. Het aantal daalt licht omdat veel gezinnen, ondanks het wegvallen van de werkloosheidsuitkering, nog voldoende inkomen hebben en omdat het OCMW sterk inzet op activering. In Kortrijk is voor het eerst een koppel getrouwd in de internationale rozentuin op Hoog Kortrijk. Jorilien Vliegen en Marwan El Arras die legden er hun geloften af tussen de kleurrijke bloemenpracht en noemen de locatie een uitzonderlijke plek om te trouwen. De Vlaamse Zwemfederatie die neemt afscheid van voormalig topzwemster Brigitte Becu. Haar contract wordt niet verlengd. Becu, 53 en afkomstig uit Oostende, was sinds het jaar 2023 actief binnen de Zwemfederatie.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag zijn er veel wolken en lokaal wat gedruppel. De temperaturen die halen in Vlaanderen ongeveer 21 graden bij een matige noordenwind. Morgen, dinsdag, blijft het eerst bewolkt, maar later op de dag komen er ruimere opklaringen, al kunnen die aan de kust wat langer op zich laten wachten. De maxima die liggen morgen tussen 19 en 26 graden met opnieuw een matige noordelijke wind. Ook woensdag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op wat regen of een bui. Later wordt het woensdag opnieuw droger en verschijnen er meer opklaringen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Een steekpartij in Gent vanochtend, dat schrijft HLN. Daarbij zou één iemand zwaar gewond geraakt zijn. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. En ook hoe het met het slachtoffer gaat is nog onduidelijk. Het onderzoek van politie en parket is volop aan de gang. Het wordt vandaag de drukste dag van de zomer op Brussels Airport. De luchthaven verwacht zo'n 92.000 passagiers. Woordvoerder Jeffrey Fransen legt uit hoe dat komt.
2: Het is zomervakantie uiteraard, dus de drukte ligt sowieso hoger. Het is ook bouwverlof en we zien een heel aantal terugkeerders van het eerste festivalweekend van Tomorrowland. Zo'n 12.000 festivalgangers die hier ook vandaag hun vlucht terug naar huis nemen. Dus het is vandaag gezellig druk om verschillende redenen. We raden voor passagiers vooral aan om op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone, 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone.
1: 300 jeugdspelers van voetbalclub Patro Eijsden Maasmechelen trekken naar de rechtbank omdat hun club volgend jaar niet meer mag deelnemen aan de elitecompetitie. Daardoor riskeren de jeugdspelers hun statuut van topsporter te verliezen, dat schrijft HLN. Journalist Bjorn Makelberg legt uit waarom de club zijn licentie verliest.
3: Het gaat dan over het ontbreken van een vaste dokter of kinesist en een jeugdmedewerker die een minimumloon niet zou krijgen. De Pro League zegt daarover, ja, Patro Eijsden Maasmechelen wist heel goed wat de criteria waren. Ze weten dat ze op dat vlak onvoldoende scoren, dus is het logisch dat ze niet kunnen deelnemen aan de elitecompetitie.
1: De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate verschijnen waarschijnlijk vandaag voor de rechtbank in Florida, in de VS. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in Miami, onder meer voor verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. De broers promoten zogezegd traditionele mannelijkheid. In de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt een onderzoek naar de twee voor soortgelijke feiten. Wielerfans kunnen alvast een alarm zetten voor morgen om 5:13. Dan begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een parcours van zo'n 26 kilometer met een klim van tweede categorie in. Gisteren won Evenepoel nog een etappe met aankomst bergop. Vandaag is het rustdag in de Tour. En het is nationale feestdag morgen, dus deelt de koning vandaag de adellijke titels uit. 9 in totaal. Onder meer psychiater Dirk de Wachter en ondernemer Wouter Torfs mogen zich voortaan baron noemen. Actrice Chris Lomme heeft dan weer de graad van commandeur in de kroonorde gekregen. Over een uur geeft de koning trouwens een toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Net zoals bij eerdere singles was ook deze plaat hier een samenwerking met Pharrell Williams en ook met de zangeres Vanessa Marquez. En het bijzondere aan die zangeres is dat ze geen platencontract had vooraleer ze meezong op deze Rock Your Body. Maar Justin Timberlake vond haar stem zo mooi en zo goed dat ze wel mee moest zingen op deze. Dus Rock Your Body, net na 12 uur, net na het nieuws, op deze maandagmiddag.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Welkom in de show allemaal. En nu, Drop Dead. Nee, dat is niet onbeleefd zijn tegen jou. Het is gewoon de nieuwe single van Olivia Rodrigo.

Echt wel dus een zeemzoet nummer van deze Mariah Carey. Dat was Honey. Nu Domino Dancing, afkomstig van het album Introspective uit 1988. Geschreven door Chris Lowe en Neil Tennant zelf van de Pet Shop Boys. En dat onder invloed van Latijns-Amerikaanse muziek. En dat is dus duidelijk hoorbaar aan deze volgende single hier. All day.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

0: gewezen RP hier bij ons. En nu klaar, hopelijk dan toch, om een dikke Vlaamse hit te worden. Nick Bernaert was dat. En Wachtzaal. En nu een plaat ideaal voor de zwoele zomeravonden van tijdens deze zomervakantie. De Pop Tops zijn dit hier. En Mami Blue.
1: Club de Wit. Deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 20 juli vandaag en we beginnen onze historische nieuwsfeiten. In het jaar 1656, de Nederlandse kunstschilder Rembrandt wordt failliet verklaard. Zijn huis, een kunstverzameling en atelierspullen worden aan de schuldeisers verkocht. 1944, bomaanslag van kolonel Klaus Schenk Graf von Stauffenberg op het leven van Adolf Hitler is mislukt. 1969, de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Terug 1969, dan is er de landing van Apollo 11 op de maan. 1975, in ons land wordt een rode gaan op een hele achtergrond het embleem van de Franstalige gemeenschap. 1976, het onbemande ruimtevaartuigje Viking 1 maakt een zachte landing op de planeet Mars. 1982, twee bomaanslagen van de IRA, het Iers Republikeins leger, zorgen voor 9 doden. 1988, Martin Scorsese's film The Last Temptation of Christ wordt uitgebracht en zorgt over de hele wereld voor protesten van fundamentalistische christenen. Terug 1988, wegens gebrek aan bewijs wordt Osman Morote, die beschouwd wordt als de tweede man van de Maoïstische guerrillagroep Licht een Pad in de Peruviaanse hoofdstad Lima, vrijgesproken van moord op 2 ambtenaren. 2002, de Nederlandse politicus Pim Fortuyn wordt herbegraven in het Italiaanse Provenzano, waar hij een huis bezat. 2009, precies 40 jaar na de eerste mens op de maan, lanceert Google een maanversie van Google Earth, waarmee internetgebruikers het maanlandschap kunnen bekijken. 2012, bij een schietpartij in Aurora in Colorado schiet een 24-jarige man 12 mensen dood in een bioscoop. Tientallen andere bezoekers raken gewond. 20 juli vandaag, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: de nodige muzikale ervaring samen met Jong Geweld op plaat. Madonna en Sabrina Carpenter waren dat. En Bring Your Love.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Wij brengen jou tot aan de nieuwe airplay van deze week hier bij Melinda FM. Eerst nog de afsluiter en headliner op Rock Werchter van enkele weken geleden. Hier in Vlaanderen, ik heb het over The Cure. Hier zijn ze met Just Like.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle. Waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

0: Ik zag jou maar even met de Romeo's. 20 juli prijkt op de kalender vandaag. Het is vandaag de sterfdag van Wayne Carson onder meer. De Amerikaanse songwriter die The Ladder schreef voor The Buckstops. En ook Always On My Mind, die bekend werd dankzij Elvis Presley. Overleed in 2015, werd 72 jaar. En vandaag ook de sterfdag van Chester Bennington. De Amerikaanse zanger van deze Linkin Park. Overleed in 2017, werd amper 41 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest. It

Vandaag is het ook alweer 9 jaar geleden exact dat deze kerel hier, Chester Bennington, ons veel te vroeg verliet. Zanger van Linkin Park, hier te blijven met In The End. Hier is het einde nog niet nabij. Straks na het nieuws van 1 uur is er deel 2 van Club De Wit. Tot die tijd nog iemand die duidelijk tot over zijn oren verliefd is. So in love with you, dit is nog Duke.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De koning geeft op dit moment zijn toespraak voor de Nationale Feestdag. Daarin kijkt hij vooruit naar de toekomst van ons land en blikt hij terug op het voorbije jaar, onder meer op de hittegolf eind juni.
2: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost. En het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
1: Opvallend, de koning rept met geen woord over de kwartfinale van onze Rode Duivels op het WK voetballen, waar hij nogthans zelf bij was. Zijn selfie met hen komt wel in beeld, subtiel op zijn bureau gezet. Een steekpartij in Gent vanochtend, dat schrijft HLN. Daarbij zou één iemand zwaar gewond geraakt zijn. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd en ook hoe het met het slachtoffer gaat. Het onderzoek van politie en parket is volop aan de gang. Het wordt vandaag de drukste dag van de zomer op Brussels Airport. De luchthaven verwacht zo'n 92.000 passagiers. Woordvoerder Jeffrey Fransen legt uit hoe dat komt.
3: Het is zomervakantie uiteraard, dus de drukte ligt sowieso hoger. Het is ook bouwverlof en we zien een heel aantal terugkeerders van het eerste festivalweekend van Tomorrowland. Zo'n 12.000 festivalgangers die hier ook vandaag hun vlucht terug naar huis nemen. Dus het is vandaag gezellig druk om verschillende redenen. We raden voor passagiers vooral aan om op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone, 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone.
1: De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate verschijnen waarschijnlijk vandaag voor de rechtbank in Florida in de VS. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in Miami, onder meer voor verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. De broers promoten zogezegd traditionele mannelijkheid, maar in de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt een onderzoek naar de twee voor soortgelijke feiten. Wielerfans kunnen alvast een alarm zetten voor morgen om 5:13. Dan begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een parcours van zo'n 26 kilometer met een klim van tweede categorie. Gisteren won Evenepoel nog een etappe met aankomst bergop. Vandaag is het rustdag in de Tour. En de Rode Duivels stijgen in de FIFA-ranking naar plaats 8. Dat is 1 plek beter dan voor het WK. België werd in de kwartfinales uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Zij staan nu eerste in de FIFA-ranking. De verliezende finalist Argentinië staat tweede, Frankrijk blijft derde. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint met wolken, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser, vanaf donderdag opnieuw warmer.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Ze hebben een beetje een korte periode in een dipje gezeten, een muzikaal dipje, deze kerels hier. Maar ze zijn terug en dat als het ware bigger than ever. Mega populair opnieuw, deze Killers. Te beluisteren net na het nieuws van 1 uur met Human.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: 20 juli vandaag. We staan aan de vooravond als het ware van de Nationale Feestdag. En dat gaat gepaard met diverse feesten en activiteiten. Ook ongetwijfeld bij jou daar in de buurt. Welkom in deel 2 van Club De Wit. Nu met Shaki.

Deze Glorious was echt wel een hele grote hit voor de Zweedse zanger Andreas Johnson. Het nummer stond op zijn debuutalbum, welk hij liefdevol Liebling heeft genoemd. Deze single Glorious betekende echt wel de grote doorbraak naar het grote publiek. Mede omdat deze single hier gebruikt werd in een commercial voor een bekend automerk. En zo werd hij in een korte tijd bijzonder hot in Europa.

0: Imo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: ambiance met Wim Lijers en Viens Danser. Na Lady Jane uit 66 is deze Angie een van de weinige akoestische nummers van de Rolling Stones. Velen denken dat het nummer gaat over de vrouw van David Bowie, maar in werkelijkheid gaat het over Keith Richards, zijn dochter, want die heet Angela. Mick Jagger maakte de tekst af en op de piano trouwens is Nicky Hopkins te horen.
1: Club de Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: Not at this party met Dasha op deze 20 juli.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Linda Mertens, de Belgische zangeres bij Milk Inc., wordt er 48. Gina Lisa Peters, de Vlaamse presentatrice en ook zangeres destijds bij de Dinky Toys onder meer, wordt er 54. En Chris Cornell, de Amerikaanse zanger bij Soundgarden, overleed in 2017, zou 62 geworden zijn. Paul Cook, de Britse drummer bij de Sex Pistols, wordt er 70. En Carlos Santana, de half Mexicaanse, half Amerikaanse gitarist, 79. John Lodge overleed vorig jaar in 2025. De Britse bassist bij de Moody Blues zou 83 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is Kim Carnes. De Amerikaanse zangeres wordt er vandaag 81. Her head.

0: Vandaag jarig, vandaag 81 jaar, deze Kim Carnes. Ze wist al heel vroeg dat ze carrière wilde maken in de muziek. Op haar derde vertelde ze iedereen dat ze later singer-songwriter zou willen worden. Op de middelbare school richtte ze met een klasgenoot haar eerste bandje op, waarvoor ze eigen nummers begon te schrijven. Bij ons bekend dankzij onder meer deze plaat hier. Je hoorde Betty Davis Eyes.
1: Melinda 12-2. Dit is Club De Wit.
0: Nu met deze klapper nog eens op de radio. Lady Gaga en Bruno Mars brengen Die With A Smile.

Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be. We'll be right back.

0: ook een jarige vandaag, deze Linda Mertens. 48 jaar wordt ze vandaag. Milk, Inc. was dat en Oceans.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1975 voor de zomerhit van de George Baker Selection en Paloma Blanca. In een Nederlands programma vertelde Hans Bouwens van de George Baker Selection dat hij begin 1975 een blokfluit heeft gekocht en op een dag in een serre van zijn woning in Wormerveer plotseling op het deuntje kwam van een vogel en ook heel snel het liedje had geschreven. Hij bevestigde dat het nummer voor vrolijkheid en vrijheid staat. Destijds goed voor de nummer 1 in onze hitparade.

Stef Bos en de radio. Hier is inderdaad zoveel meer te beleven dan bijvoorbeeld in de Gazet of op de televisie. Klassieker in onze eigen moedertaal was dat. Veel plezier zometeen bij de rest van de crew hier bij Melinda FM. Want dit hier was Club de Wit voor vandaag op deze maandag. Die we afsluiten met Teddy Swims. Heel graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De ministerraad heeft het nieuwe kader goedgekeurd voor de aanbesteding van een windmolenpark in de Noordzee. Daarnaast is beslist dat de eerste fase van het energieeiland ten laatste op 1 oktober 2031 operationeel moet zijn. Wat volgens de minister van Energie een belangrijke stap is voor de verdere ontwikkeling van windenergie. In Waregem melden zich dit jaar meer inwoners bij het OCMW, maar dat leidt voorlopig niet tot meer leefloondossiers. Het aantal daalt licht omdat veel gezinnen, ondanks het wegvallen van de werkloosheidsuitkering, nog voldoende inkomen hebben en omdat het OCMW sterk inzet op activering. In Kortrijk is voor het eerst een koppel getrouwd in de internationale rozentuin op Hoog Kortrijk. Jorilien Vliege en Marwan El Arras die legden er hun geloften af tussen de kleurrijke bloemenpracht en noemen de locatie een uitzonderlijke plek om te trouwen. Brouwerij Rodenbach in Roeselaren heeft 100 nieuwe emailleborden gemaakt met de nostalgische figuur Tante Yvonne die in de jaren 30 in de bottelarij werkte. En het is 50 jaar geleden dat de brouwerij nog zo'n bord uitbracht. In Kokszijde zijn een 37-jarige en een 46-jarige man aangehouden na een poging tot inbraak. Alerte inwoners die merkten hun verdachte gedrag op, waarna de politiezone Westkust hen kon oppakken. De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem krijgt de komende jaren minder Vlaamse subsidies. Over 5 jaar gaat het om een besparing van ruim 600.000 euro, goed voor zo'n 5-6% minder. Voorzitter van de luchthaven Philippe Daan die reageert opgelucht omdat de vermindering beperkt blijft.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag zijn er veel wolken en lokaal wat gedruppel. De temperaturen die halen in Vlaanderen ongeveer 21 graden bij een matige noordenwind. Morgen, dinsdag, blijft het eerst bewolkt, maar later op de dag komen er ruimere opklaringen, al kunnen die aan de kust wat langer op zich laten wachten. De maxima die liggen morgen tussen 19 en 26 graden met opnieuw een matige noordelijke wind. Ook woensdag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op wat regen of een bui. Later wordt het woensdag opnieuw droger en verschijnen er meer opklaringen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imojo, Imojo, Imojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Wat kunnen we allemaal doen met de liefde? What's love got to do with it? Van Tina Turner op deze maandagmiddag. Ja, het is een maandag. Voor sommigen een werkdag, maar sommigen ook een brugdag. Een brugje naar de nationale feestdag morgen. Jawel. Hey, fijn dat je alweer meeluistert naar Melinda FM. Ik neem je mee tot aan 3 uur met heel veel muziek. Elk moment muziek die jij kent. Met om 2:30 onze cocktailplaat. En om 3:15 blikken we terug naar een hitparade van vroeger.
1: Zomer, matinee met Stef Tielemans.

0: a girlfriend everywhere.
1: We zijn 20 juli. Het is zomer. Het is vandaag Wereldschaakdag en dat schaken is een van de oudste en meest universele spelletjes ter wereld. Het overstijgt culturele verschillen, talen. En als je weet hoe een en passant werkt, kun je communiceren met mensen overal ter wereld. Ja, dat schaken, ik kan het niet hoor. Nee.
2: Zomer. Matinee.

0: when there is no one left to fool. Don't go and drown in that old pool. Don't kid yourself.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Dit is een nieuwe single, DJ-licious. En die maakte hij samen met Milo, maar dit was echt nog een van zijn vorige. Alex Gurmis en Alex Lucas, die mochten meezingen. The Magic With You. Zometeen muziek van Root Mechanic. Ken je die nog? Rocking in the Street, maar eerst de Talking Heads. And She Was.

0: Ruth McKinney met een hitsingle uit het eind van de jaren 70 stond toen in de hitparades met Rockin' in the Street.
1: De cocktailplaat.
0: Weet je, tot nu toe hebben we toch al een prachtige zomer achter de rug. We mogen niet klagen. Die zon die schijnt van 's morgens tot 's avonds. En als die schijnt, ja, dan is iedereen gelukkig eigenlijk.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: wat een plaat hoor. Het knalt door je radio hier via Melinda FM. Esta vida, you and I.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1990. Toen veroverde Erik van Nijgen en Sanne de Vlaamse hitlijsten met

Ed Sheeran was dat. En Shivers. En zo zitten we aan het einde van deze zomermatinee op deze maandagmiddag. Fijn dat u alweer meeluisterde hier bij Melinda FM. Morgen vieren we onze nationale feestdag en dat doen we ook hier bij Melinda FM. Want een hele dag lang hebben we wat meer aandacht voor Belgische popplaten. Dat is iets om naar uit te kijken en dat hoort eigenlijk bij een nationale feestdag morgen. Hopelijk ben jij thuis en kan je meegenieten van die goede belpopplaten hier bij Melinda FM. Zometeen is het ook alweer genieten van Luc de Lee en de Rotonde. Ik heb voor jullie nog deze van Drum Theater en Eldorado. Ik wens je nog een fijne maandagnamiddag en graag tot

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

The Simple Minds and Promise You a Miracle. Wij beloven u geen mirakels, maar wij beloven u wel goede muziek tussen 3 en 4. Alweer met een nieuwe aflevering van de Rotonde op deze 20 juli. Welkom op maandag.

0: Hopelijk voor de mensen die in verlof zijn, kunnen ze er nog lang van genieten van die zomerzon. En Texas, die bezong ze zo mooi. In ieder geval, Aaron Blommaert, die is vandaag ook van de partij. Met de nummer 2023 ook alweer. Dit is Zonde.
1: Ik heb er lang

Ze waren blijkbaar niet helemaal in de mood om te dansen, de mensen van Scissor Sister en I Don't Feel Like Dancing. Vrijdag 28 augustus staat Kokzijde opnieuw in het teken van de Internationaal K9 Day. Van 10 tot 16 uur vormen het strand, de zeedijk en de omgeving van Ster der Zee het decor voor een spectaculaire dag vol demonstraties van dienstgonden en hun geleiders. Dit gratis evenement brengt een unieke samenwerking tussen hond en geleider onder de aandacht. Bezoekers krijgen een exclusieve blik achter de schermen van het werk van getrainde diensthonden en ontdekken hoe zij worden ingezet voor onder meer speurwerk, patrouilles, pakwerk, reddingsoperatie en tal van andere opdrachten binnen de veiligheidsdiensten. Dus een boeiende dag voor jong en oud, waar vakmanschap, vertrouwen en teamwork tussen mens en hond centraal staan. En dit is Casey and the Sunshine Band. I'm your boogeyman.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De Brits-Albanese Kosovaarse zangeres, actrice en model en natuurlijk één grote gietmachine, Dua Lipa en These Walls. En dit is ook alweer een combinatie tussen Portugal en België. Leo is de naam en naar mijn mening heeft ze maar één grote hit gehad en dit was deze Banana Splits.

En of gij nog altijd meedraait, onze Willy Sommers ook al een eindje in de 70 met Toen kwam jij. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 juli wordt het Marktplein van Middelkerken de place to be voor een open-air apiro. Geniet van een sfeervolle afterwork, gezellige aperitiefmomenten en een bruisend open luchtfuif. Of je nu met collega's komt ontspannen na het werk of met vrienden de zomer wil vieren, de sfeer is altijd verzekerd. De toegang is volledig gratis, dus mis het niet. Open-air apiro in Middelkerken, een heerlijk weekend vol muziek, gezelligheid en zomerse sfeer. Misschien ook wel met Lost Frequencies.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog.

0: jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
0: Je nieuwe wagen opladen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hij is inmiddels ook al 78 jaar oud, Steve Winwood. We kennen hem vooral als Hammond-orgelspeler, maar met de gitaar kon hij ook al goed overweg en zingen was hem ook niet vreemd. While You See a Chance. En wie ook nog altijd actief is, is onze eigen Lilian St-Pierre, hier bij mij. Geen kil-

How long is this been going on? Wel, het heeft een uurtje geduurd, de rotonde van vandaag. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen en alles over te laten aan onze collega's. We gaan eruit met Kevin Little en Turn Me On. Graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Waregem melden zich dit jaar meer inwoners bij het OCMW, maar dat leidt voorlopig niet tot meer leefloondossiers. Het aantal daalt licht omdat veel gezinnen, ondanks het wegvallen van de werkloosheidsuitkering, nog voldoende inkomen hebben en omdat het OCMW sterk inzet op activering. Brandweerzone Westhoek is afgelopen weekend uitgerukt voor een bermbrand langs de Wijdschatenstraat tussen Kemmel en Wijdschaten. Het vuur was snel onder controle. De ministerraad heeft het nieuwe kader goedgekeurd voor de aanbesteding van een windmolenpark in de Noordzee. Daarnaast is beslist dat de eerste fase van het energieeiland ten laatste op 1 oktober 2031 operationeel moet zijn. Wat volgens de minister van Energie een belangrijke stap is voor de verdere ontwikkeling van windenergie. De Vlaamse Zwemfederatie die neemt afscheid van voormalig topzwemster Brigitte Becu. Haar contract wordt niet verlengd. Becu, 53 en afkomstig uit Oostende, was sinds het jaar 2023 actief binnen de Zwemfederatie. In Kortrijk is voor het eerst een koppel getrouwd in de internationale rozentuin op Hoog Kortrijk. Jorilien Vliege en Marwan El Arras die legden er hun geloften af tussen de kleurrijke bloemenpracht en noemen de locatie een uitzonderlijke plek om te trouwen. In Kokseide zijn een 37-jarige en een 46-jarige man aangehouden na een poging tot inbraak. Alerte inwoners die merkten hun verdachte gedrag op, waarna de politiezone Westkust hen kon oppakken.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag zijn er veel wolken en lokaal wat gedruppel. De temperaturen die halen in Vlaanderen ongeveer 21 graden bij een matige noordenwind. Morgen, dinsdag, blijft het eerst bewolkt, maar later op de dag komen er ruimere opklaringen, al kunnen die aan de kust wat langer op zich laten wachten. De maxima die liggen morgen tussen 19 en 26 graden, met opnieuw een matige noordelijke wind. Ook woensdag is het wisselend tot zwaar bewolkt, met kans op wat regen of een bui. Later wordt het woensdag opnieuw droger en verschijnen er meer opklaringen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM 45 Jan Snel.

Rock Robin, The Promise You Made. Het was weer een tumultueus weekend. Remco Evenepoel wint een bergrit in de Ronde van Frankrijk. En Trump wint het wereldkampioenschap voetbal. Trouwens het spannendste in dat laatste. Dat was zeker het broekje van Shakira tijdens de halftime show. Goedemiddag en welkom in de Spits op maandag.

Dit is een nummer uit 1993 van Hathaway and Life. Weet je niet wat doen vandaag wel? Het is avondmarkt op de Zeedijk in Middelkerken. Het start er allemaal om 16:30 uur. 140 standhouders.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

sfeervol nummer van Jimmy Bohorn. Het was een van zijn grote hits. Deze Dance Across the Floor. Je kan ook nog naar de Gentse feesten. Dat gaat er nog wel een tijdje door. Maar het is er niet echt ongevaarlijk. Er was al amok op vrijdag. En ook dit.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Was het een zware weekend en dat hoor je wel aan de stem. Natalie Imbruglia met Torn was haar grote hit. Ik heb weer mooi nieuws gevonden. Het gaat over de kat van onze premier. Die steeds voorspelt wie de wedstrijd wint op het WK. En ook van deze finale had zij het bij het juiste eind. Maximus voorspelde dat Spanje het toernooi zou winnen. En dat is ook uitgekomen. Ik heb een nummer bij van Eric Clapton, Forever Man. Straks gaan we eens kijken wat het weer ons brengt de komende dagen.

Dan heeft Fabri dat we dat er nog mogen meemaken met zoveel mooier. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Het gaat zo'n beetje op en af wat het weer betreft vandaag. Zonnig, af en toe wat wolkjes, maximum temperatuur 19 graden. Dat is ook het weer voor morgen. Woensdag zou het zwaar bewolkt zijn, maar wel een graadje warmer, tot 20 graden. Dus we moeten wachten tot vrijdag. Dan wordt het aanzienlijk warmer. Dan zou het 23 graden worden, zon en

Javinsky, Angel en Phoenix met Night Call. We zijn meteen toe aan het eind van dit programma. Ik heb nog goed nieuws voor u. Morgen is het voor de meesten onder ons een vrije dag. Korte week dus, met andere woorden. En wij zijn er morgen terug vanaf een uur of vier. Veel plezier met de collega's. Graag tot dan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Een verdacht overlijden in Izegem in West-Vlaanderen. Daar is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert nu een onderzoek naar het overlijden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Thailand is een Belg opgepakt die internationaal gezocht werd voor onder meer poging tot moord. Hij was gevlucht naar Thailand om in ons land zijn straf te ontlopen. De Thaise politie kon hem dankzij een tip van de Belgische autoriteiten oppakken. De man blijft voorlopig in Thailand in de cel. Daarna wordt hij overgeleverd aan ons land. Er staat ons land nog een grote uitdaging te wachten om het begrotingstekort aan te pakken. Koning Filip sprak erover in zijn toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen. Maar hij is ervan overtuigd dat de regering daarin gaat slagen.
2: Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen en terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn.
1: Verder had hij het ook nog over de zware tol van de hittegolf vorige maand, het onderwijs en de verschillende conflicten in de wereld. Rudy Garcia heeft nu ook zelf gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar was voor deze kans. Hij laat België achter bij de 8 beste ploegen ter wereld. En hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger, vertelt analist Janko Beekman.
3: Ik weet dat Mark van Bommel een van de namen is die zeker wordt bestudeerd. Het is ook niet onlogisch, hij heeft het goed gedaan in België, heeft een mooie carrière gemaakt als speler, is iemand met naam en faam. En ja, dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden. Het budget van de Belgische Voetbalbond is niet ongelimiteerd. Wij kunnen niet Pep Guardiola of Jurgen Klopp, de allerbeste coaches ter wereld, gaan benaderen om bondscoach van de Rode Duivels te worden.
1: In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. En er is geloot voor de voorrondes van de Europese competities voetbal. Anderlecht neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Oekraïense Dynamo Kiev of het Griekse PAOK. Als Anderlecht volgende week wint van het Zweedse Hammarby in de tweede voorronde. Ook AA Gent kent zijn tegenstander in een mogelijk derde voorronde van de Conference League. Dat wordt het Zweedse Göteborg of het Estse Levedia Tallinn. Gent moet dan wel winnen van het Oekraïense LNZ Cherkasy. In de derde voorronde van de Champions League speelt Union tegen het Noorse Bodø/Glimt. Als Union wint, speelt het de laatste voorronde voor de Champions League. Bij verlies spelen ze de Europa League. Die heen- en terugwedstrijden zijn voor begin augustus. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 56, Jacques van Bellegem.

0: staat nog altijd op onze bucketlijst, deze Afrika. Dat was het succesverhaal van Toto.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Ze hadden toch wel enkele grote hits op hun naam staan in de jaren 90. Deze mensen van Everything But The Girl, dat was Missing. Zometeen Edward Maya. Voor we daaraan toe zijn, eerst nog even sneller met muziek.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: dames, als je de kriebels in je buik voelt, dan kan het ongetwijfeld van douchen op maandagmiddag in die turbulente show. 4 minuten voor 5:30. Dit is Peter en Sloan.
1: Oh, yeah.

Dan smelt je gewoon weg als chocolade in de zon als je 5000 volts over je krijgt. Dat was I'm on fire, letterlijk en figuurlijk. Dit is de Turbulentie Show op maandagmiddag bij Melinda FM met Niels de Stadsbater.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Zo werd er trouwens gedanst in de jaren 90 in de discotheken op dergelijke geluiden van Gina G, een van mijn grote favorieten, Ooh, Ah, Just a Little Bit More, en dat krijg je uit Nederland van Gerard Joling.

0: moet het maar even voorstellen. Een dag zonder muziek is een dag niet geleefd. En een dag niet geluisterd naar Melinda FM eveneens. Gunter Neefs was dat nog even met de kracht van de muziek.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen.

0: De maandag wordt uitgeroepen als Nationale Katerdag in Vlaanderen. En heel wat mensen hebben trouwens een verlengd weekend. Geniet ervan. Morgen is het feestdag. En nu alvast op naar de top van het uur. En dat doen we met Neil Diamond.
1: It is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low,

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Een verdacht overlijden in Izegem in West-Vlaanderen. Daar is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert nu een onderzoek naar het overlijden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is het zwembad De Warande opnieuw open nadat daar vorige week een Franse jongen van 5 bijna verdronk. Voortaan mogen alleen nog maar Oost-Vlamingen binnen. Zo wil het stadsbestuur vooral jongeren uit Frankrijk en Brussel weren. Op sociale media spreken ze van discriminatie. Waarnemend burgemeester Bram de Winnen verdedigt zich.
2: Voor ons is het geen discriminerende maatregel. Het is echt een maatregel om ervoor te zorgen dat er terug orde is in het zwembad en ook om de veiligheid te garanderen voor alle bezoekers. Dus om die reden is die maatregel genomen, niet om te discrimineren, maar net om die veiligheid te waarborgen.
1: Er worden ook extra redders ingezet, net als een extra politiepatrouille. Verschillende Europese politici hebben de nieuwe Britse premier Andy Burnham gefeliciteerd. Onder meer de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt dat ze er naar uitkijkt om met hem samen te werken. Verder gaf Burnham ook nog mee dat het Verenigd Koninkrijk voor 100% achter Oekraïne staat. Rudy Garcia heeft nu ook zelf gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar was voor deze kans. Hij laat België achter bij de 8 beste ploegen ter wereld en hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger, vertelt journalist Janko Beekman.
3: Ik weet dat Mark van Bommel een van de namen is die zeker wordt bestudeerd. Het is ook niet onlogisch, heeft het goed gedaan in België. Heeft een mooie carrière gemaakt als speler, is iemand met naam en faam. En ja, dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden. Het budget van de Belgische Voetbalbond is niet ongelimiteerd. Wij kunnen niet Pep Guardiola of Jurgen Klopp, de allerbeste coaches ter wereld, gaan benaderen om bondscoach van de Rode Duivels te worden.
1: In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. En de Spaanse selectie is geland in Madrid na een overwinning op het WK voetbal tegen Argentinië gisteravond. De wereldkampioenen zijn daarnet ontvangen bij de koning. Rond deze tijd brengen ze ook een bezoek aan de Spaanse premier. Vanavond volgt er dan ook nog een parade door de hoofdstad, Madrid. In totaal worden meer dan 1 miljoen Spanjaarden verwacht voor de viering. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren. Voor elke man in elke maat. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende? Dat is CVO Scala.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij

0: ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: '90s at 9.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De politie van Gent nuanceert het aantal en de grootte van de vechtpartij op de Gentse feest afgelopen weekend. Op sociale media circuleren verschillende beelden, maar die geven een vertekend beeld, zegt de politie. Matto Langeraard.
2: Het grootste deel van de feestenbezoekers komt gewoon echt om te genieten van de feesten. Maar dan zijn er natuurlijk altijd een paar heethoofden die de boel verzieken voor iedereen. En dan gebeuren vechtpartijen. En wat ook zeer opvalt, is dat er direct de mensen de gsm uithalen en beginnen filmen. En dan wordt de perceptie gecreëerd dat de Gentse feest eigenlijk alleen maar één grote vechtpartij is na bepaalde uren.
1: 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend positief. 2 bestuurders werden ook betrapt op drugs. In Brussel mag het vuurwerk tijdens de viering van de Nationale Feestdag in het Jubelpark morgen doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden. Maar nu geeft de brandweer van Brussel toch groen licht. In Spanje, in de buurt van Madrid, heeft de zware bosbrand nu al meer dan 26.000 hectare natuur verwoest. Zo'n 1.200 mensen werden ook al geëvacueerd, dat meldt de brandpreventiedienst daar. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich daarna erg snel. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers. Op dit moment is er ook een hittegolf in Spanje. De nieuwe Britse premier Andy Burnham stelt zijn regering samen. Burnham nam vandaag officieel de fakkel over van Keir Starmer. Die nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Burnham laat 11 leden van Starmers regering vertrekken, onder wie ook de vicepremier David Lammy. De minister van Binnenlandse Zaken mag dan weer blijven. En de minister van Defensie John Healey wordt nu minister van Financiën. Die had onder Starmer nog ontslag genomen, want hij vond de defensieplannen toen niet voldoende. En vanaf morgen begint de derde en laatste week in de Ronde van Frankrijk. Die start met een pittige tijdrit van 26 kilometer. Remco Evenepoel vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar. Je hoort Evenepoel.
3: Mijn mindset is om die tweede plek te proberen vast te houden. En voor mij is morgen een heel belangrijke. En dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen. Om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn weer. Om de tweede plek te verdedigen. Maar ik ga niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
1: De eerste renner rolt om 1 uur van het podium. Evenepoel vertrekt om 16:45. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Tijdens de staking van de Brusselse brandweer morgen gaan dringende interventies nog steeds door, dat laat de directie weten. De brandweer in Brussel legt tijdens de nationale feestdag de hele dag het werk neer, omdat ze te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. Je hoort Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
2: We zijn al maanden druk aan het leggen, omdat wij een goede 200 mensen ontbreken om onze operationele taken te kunnen uitvoeren. De gevolgen in de praktijk zijn enerzijds dat het personeel geen jaarlijks verlof kan opnemen. De werkdruk, ja, die is torenhoog. En men verlaagt telken male het operationeel personeel van wacht in aantal.
1: En dat heeft volgens de vakbonden een grote impact op de kwaliteit van de hulpverlening. Het Jordaanse leger heeft 3 Iraanse raketten neergehaald. Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade, dat meldt het leger in een persbericht. De afgelopen dagen was Jordanië al meerdere keren het doelwit van Iraanse aanvallen. Iran viseert daarbij Amerikaanse legercites. Vrijdag kwamen daarbij al 2 Amerikaanse militairen om. Een derde is nog vermist. In Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de Spaanse wereldtitel gevierd. Spanje versloeg gisteren Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen voetbal. De spelers reden met een bus door de hoofdstad en de sfeer was dan ook bijzonder uitgelaten. Eerder vandaag werden de Spaanse spelers ook al ontvangen door de koning en de premier. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor, het wordt zo'n 24 graden. Woensdag regenachtig en frisser.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.